0: En dat zeg ik natuurlijk als Erik van den Burg, dat zeg ik als staatssecretaris, dat zeg ik ook gewoon namens de Nederlandse regering. Hiermee laten we zien hoe belangrijk menselijkheid is, hoe belangrijk gewoon medeleven is. En, want tenslotte zit hier ook een premier van Aruba en een staatssecretaris van Nederland. Het laat ook zien waarom het Koninkrijk dan ook gewoon zegt, als de werkelijkte doet, dan staan we ervoor.
1: We zijn bijzonder vereerd dat u ook hier bent voor het team die zich zowel hier lokaal heeft ingezet, maar ook degene die op die ochtend naar Venezuela zijn gegaan. Een paar van ze hadden ervaring in Haiti, dus men wist ook wat men kon verwachten daar, hoe uitdagend de situatie is en ook hoe psychologisch zwaar het is.
2: Als je met

0: Mensen praten, dus toen we op straat gingen, precies op verschillende plaatsen waar de gebouwen ingestort waren. En dan krijg je verhalen, dus er was een man, dus hij vertelde, ja, hij staat daar, weet je, wil u water? Ja, maar voelt u zich goed? Ja. Ja, ik heb net mijn vrouw, mijn drie kinderen en mijn moeder uit de ramp gehaald. Ze zijn allemaal gestorven. Zeg je, heb je help nodig? Ga je een beetje rusten? En hij zegt, nee, als ik hier blijf en andere families helpen om hun familie uit de ramp te halen, dan voel ik me beter, maar ik heb alles verloren. Dus dan denk je even hoe deze mensen doorgaan. Dus hoe gaan ze opnieuw beginnen?
1: We hebben samen met Oesar Nederlands gewerkt, een aantal dagen. We hebben een paar dagen in de camp, in de hospital, veldhospital gewerkt. En dan de laatste dagen op straat. En daar kan je wel zien wat er is gebeurd. En je voelde de angst, je voelde de pijn van de mensen. 12 dagen. Lijkt veel. Het is niet veel. Het was niet genoeg. De meeste van ons wou meer doen. Heel hard gewerkt. En we zijn blij met ons werk. We zijn heel blij met

0: En dat zeg ik natuurlijk als Erik van den Burg, dat zeg ik als staatssecretaris, dat zeg ik ook gewoon namens de Nederlandse regering. Hiermee laten we zien hoe belangrijk menselijkheid is, hoe belangrijk gewoon medeleven is. En, want tenslotte zit hier ook een premier van Aruba en een staatssecretaris van Nederland. Het laat ook zien waarom het Koninkrijk dan ook gewoon zegt, als de werkelijkheid doet, dan staan we ervoor.
1: We zijn bijzonder vereerd dat u ook hier bent voor het team die zich zowel hier lokaal heeft ingezet, maar ook degene die op die ochtend naar Venezuela zijn gegaan. Een paar van ze hadden ervaring in Haiti, dus men wist ook wat men kon verwachten daar, hoe uitdagend de situatie is en ook hoe psychologisch zwaar het is.
2: Als je met de mensen praat, dus toen we op straat gingen, precies op verschillende plaatsen waar de gebouwen ingestort waren. En dan kreeg je verhalen, dus er was een man, dus hij vertelde, ja, hij staat daar, weet je, wil u water? Ja, maar voelt u zich goed? Ja. Ja, ik heb net mijn vrouw, mijn drie kinderen en mijn moeder uit de ramp gehaald. Ze zijn allemaal gestorven. Zei ze, heb je help nodig? Ga je een beetje rusten? En hij zegt, nee, als ik hier blijf en andere families helpen om hun familie uit de ramp te halen, dan voel ik me beter, maar ik heb alles verloren. Dus dan denk je even hoe deze mensen doorgaan. Dus hoe gaan ze opnieuw beginnen?
3: We hebben samen met USAR Nederlands gewerkt, een aantal dagen. We hebben een paar dagen in de camp, in de hospital, veldhospital gewerkt. En dan de laatste dagen op straat. En daar kan je wel zien wat er is gebeurd. En je voelde de angst, je voelde de pijn van de mensen. 12 dagen. Lijkt veel. Het is niet veel. Het was niet genoeg. De meeste van ons wou meer doen. Heel hard gewerkt. En we zijn blij met ons werk. We zijn heel blij met ons werk.

0: Tanque para continuar con nosotros, aquí está noticia otra vez de Bogui 88.9, 5 horas más 37 minutos, continuando con los informes, ¿no? Ave llamarse Maín de Prime Minister Mike Eymant, junto con el presidente de la Comisión de Barrio Mabón, conjuntamente con Civil Military Corporation de Marina Real Holandés y comandante de Mariners Caserna Savaneta, a reunir en un área deportivo recreativo que de un estado de abandono. Esa guía de conexión para preparación para una acción de limpieza. Puede tomar lugar ya sabrá 25 de julio durante el Día Nacional para Cuida Arruba.
1: Minister-president heeft gevraagd voor support van de marinierskazerne. We hebben gekeken wat we kunnen doen. U heeft net al aangegeven, het is verlofperiode. Belofte is gedaan om met in ieder geval een handvol mensen te komen. En dat gaan we waarmaken, zelfs meer dan dat. En wij vinden het belangrijk, ook omdat we wonen en werken op dit eiland, om gezamenlijk met de gemeenschap bij te dragen aan de onderhoud. Uiteindelijk is het de verantwoording van iedereen op dit eiland en om het zelf te doen. Maar we willen een zetje in de goede richting geven en onze steentje bijdragen. In ieder geval voor het onderhoud voor dit gedeelte. Dus dat doen we graag.
2: De area aquí de Mabón tiene un parque muy bonito, banda de complejo de casa de Mabón, y tiene un cancha de salfútbol, tiene un field de béisbol, tiene muchas facilidades deportivas, pero tour está decaído, ha deteriorado, no hay mantención durante el último año, ¿no? Y pensé no puedo usar lamentablemente. Y ahora no sé qué, ¿no? Junto con el comandante Buys de nuestra Marina Caserna, para mirar con el proyecto aquí puedo cargar. Nos tiene un compromiso de WAP, Asociación de Contratistas, ¿no? De Aruba, que también con Nanta Baibiyuda, específicamente de área aquí, y ahora nos haya también, ver en el Nederlands. Zeggen, hebben wij ook de medewerking gekregen van de marinebasis op Aruba. De commandant is zelf komen kijken van wat de uitdaging is en hoe de marinebasis, alhoewel ze met vakantie zijn, zijn er nog wat mensen binnen de camp die kunnen helpen.